0: het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

You made me feel alive.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

myself on. Oh, yeah.

You gotta get up here and dance. You gotta get up.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Wee, wee, wee.

0: 3 AM.
1: Rex Gildo was de laatste. De laatste Sertaki uit 1975. Billy Stewart daarvoor. Compositie van Gershwin. Uit Porgy and Bess. Summertime uit 1966. En Luisa Fernandez, dat was de eerste. Haar tweede hit in de tijd. Give Love a Second Chance uit 1978. Meneer Chocomel nu. Aan de telefoon.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Laat me zien verhaal uit 1972. Watch me. The Boxstops uit 1967. De Letter. En The Police uit 1979. Message in a Bottle. En hier is de originele Baas B.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Welkom. De Fortunes hadden we als laatste. Freedom Come, Freedom Go uit 1971. Irma Franklin en daarvoor de zus van Aretha. Peace of My Heart, hit in 67 en 92. En de eerste was van Peter Boelewijn. Je wordt oude papa uit 77.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: Goedemorgen, Julian Lennon song Too Late for Goodbye. Dat was dan gisteravond misschien, maar dat is nooit te laat voor een goede morgen.
1: Good morning, sunbeam for silk smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning.
0: Vrijdag 7 augustus alweer. Ja, inderdaad. En, we zijn er weer uit met Teruit. Martin, bedankt voor jou. Martin Monnings Music Show. Dan nu eruit met Marcia's deze vrijdag de 7e. Ja, het slechte nieuws. Johnny Kaagman is overleden. En daarom start het dadelijk met een hele mooie plaat. Maar de inhoud van het programma, dat is wel bekend.
1: Goeiemorgen.
0: En wat ik nooit doe, is twee keer in het uur dezelfde plaat draaien. Tenminste, dezelfde artiest draaien. Maar zeker aan het einde ga ik nog een keer Earth and Fire draaien. Omdat het gewoon een geweldige zangeres was, Johnny Kaagman. Het prachtige weekend waarmee je nu aan de dag te stoor kwamen.

juist gewoon lekkere, vrolijke muziek van Smokey. Zo vlak voor het weekend op deze lekkere vrijdag met het prachtige O'Carroll. Heb jij al plannen eigenlijk voor het weekend? Ik wel. Ik denk dat ik een klein stukje misschien wel... Ja, wat zal ik ze doen? Op een paardje gaan rijden? Nee, dat gaan we niet doen. Levensgevaarlijk. Christy deed het ook. Op een Iron Horse. Maar dat is dan weer geen paard. Heeft wel weer paardenkrachtjes. Zoiets als een locomotief.

20:08, hoort het al, we zijn aangekomen bij de aanwijzingen voor de morgenster. We zijn vandaag op zoek naar een Amerikaanse New Wave band die eind jaren 70 in een universiteitsstad in de staat Georgia begon. En hun muziek combineerde surfrock, punk, kitsch en camp met een opvallende man-vrouw zang. Ja, en een van hun grootste hits speelt zich af in een feestlocatie, een soort shack, waar iedereen wordt uitgenodigd om langs te komen. Ja, en daar is dan weer heel veel liefde. Alhoewel de naam van deze groep eigenlijk weer iets heel akeligs heeft. Dat heeft iets te maken met de Tweede Wereldoorlog. Ja, wat zal het zijn? Je gaat het straks horen om 20:40. En dan doe ik een kleine aanwijzing vlak van tevoren over de naam van deze groep. Tot die tijd lekker met Holly Johnson. Hier zijn de Americanos.

Lekker plaat van Zion Jones met Spin Me Around Around uit 1989, als ik goed en geïnformeerd. Hey, dadelijk, ja, dadelijk om 8:30, dan gaan we even terug in de tijd naar de dag van vandaag. Want wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze dag? Tot die tijd lekkere muziek van de Zombies, inderdaad, met Summertime.

Lekker deze plaat van de Zombies. En hoe goed is dat zo midden in de zomer op 6 augustus met Summertime? Hey, we gaan even kijken naar het oude nieuws op deze, wat zeg ik, 7 augustus. Ik zit helemaal verkeerd. We gaan naar 2020. Er was een vliegtuigramp van Air India Express in Kerala. Een passagiervliegtuig schoot na de landing van de baan, waarbij maar liefst 21 mensen om het leven kwamen en tientallen anderen gewond raakten. 1998, de 7 augustus, bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades. Dezelfde dag werden Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar es Salaam in Kenia en Tanzania getroffen door aanslagen waarbij honderden mensen omkwamen. 1960 dan, 7 augustus, Yvonnier wordt geboren. En 1955, 5 jaar eerder, werd Bruce Dickinson geboren. Als je vraagt wie is dat, dat is de zanger van Iron Maiden. Nou ja, dan gaan we naar 1974. Dat kan dus nu niet meer. Philippe Petit loopt tussen de Twin Towers. De Franse koordanser maakt een illegale wandeling over een staalkabel tussen de torens van het World Trade Center in New York op ruim 400 meter hoogte. Nou, zoals je weet allemaal, dat is niet meer mogelijk. Lekkere muziek van Madonna. En straks nog een paar aanwijzingen voor de morgenster. Yeah.

heeft ze leuke muziek gemaakt, hè? Madonna, dit nummertje Cherish hoort natuurlijk ook bij die hele serie. Heel kort nog even die aanwijzingen voor de morgensterren. En dan even een toevoeging nog erbij. We gaan eventjes nog een kleine aanvulling doen. We zochten om een Amerikaans New Wave Band. Ontstond eind jaren 70 in een universiteitsstad in de staat Georgia. Hun muziek was combineren van surf rock, punk, kitsch en camp. Met opvallende man-vrouw zang. En een van hun grootste hits speelde ze af in een feestlocatie waar iedereen werd uitgenodigd om langs te komen. Een zogenaamde Love Check. Was dan meer Love Shack. Ja, dat was het. En ja, de naam van de groep, daar ga je natuurlijk aan raden zometeen. Dat had iets te maken met een bom in de Tweede Wereldoorlog.

eind jaren 70 heeft Santana zulke mooie hits gemaakt. Deze was uit 1978 met I'll Be Waiting. Kijk op mijn klokje. Het is 20 voor 9. Dus de hoogste tijd voor de uitslag van de morgenster. Want wie zochten we vandaag? Ja, die naam van die groep, dat vliegtuig. Inderdaad, we zochten vandaag om de B-52's. De morgenster van vandaag. En voor iedereen die dat goed had, een groot applaus voor jezelf. En had je het niet goed, ja, blijf hangen. Maandag weer een nieuwe ronde bij collega Anne Zijlstra en Wilco Roodnat de rest van de week altijd. Hier zijn ze dan, de B-52's met Love Shack.

0: Kansas met Dust in the Wind. Bijna 8:50 op deze vrijdagmorgen. Het weekend staat voor de deur. Maar zover is het nog niet. Nog een lekker stukje muziek hoor.
1: Goedemorgen.
0: Inderdaad, lekker eruit allemaal. Inderdaad, met de fijnste muziek die we voor jou kunnen bedenken. Onder andere is dat van Goldie met Making Up Again. Eruit, elke morgen op jouw radio. Maandags door Anne Zijlstra, daarna Milko Roodnat. Donderdags weer Anne Zijlstra. En op vrijdags, dan mag ik hier uiteindelijk het weekend aankondigen.

muziek waarbij je gewoon ontzettend lekker voelt. Goldie met Making Up Again. In het begin van het programma zei ik het leventjes. Johnny Kaagman is ons ontvallen gisteren helaas. Hij heeft een heel ziektebeeld gehad. Maar ik ga gewoon nog een lekkere plaat gaan draaien zo aan het einde van het programma. Misschien wel even de mooiste plaat die Earth and Fire ooit heeft gemaakt. Hier is het prachtige Seasons.

langzaam loopt het nummer van Earth and Fire met onze prachtige Johnny Kaagman. Twee keer in de Playboy heeft gestaan met de Seasons weg. Weer een icoon uit onze pophistorie verdwenen. Goed, maar laten we toch goed nieuws maken. Het weekend staat voor de deur. Ja, mensen komen, mensen gaan, dus wat dat betreft. Maar wij blijven bestaan. James Lazarus Biscaya, veel plezier met de andere collega's van vandaag. En wat mij betreft, tot zondagmiddag 4 uur.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag, ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld, de beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Oké, een fantastische mooie plaats. Hoe kan het ook anders van Brian Poel. Gedraaid hier op deze vrijdagmorgen. Ja, gezellig hè.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede vrijdagmorgen. Ja, de laatste dag van de werkweek. Maar ook voor velen de laatste dag van de vakantie. Want voor velen breekt maandag weer de normale werkweek aan. Ja, ben mooi klaar hè. Ja, een heerlijke vakantie. Het is om voor je het weet. Het hele jaar ben je aan het werk om die paar weken vakantie te hebben. En dan ineens, hoppa, is hij weer over. Ja, niks aan te doen, lieve luistervrienden. Of voor anderen begint de vakantie misschien al net, hè? Ja, dat kan ook. Oké, in ieder geval, ja, heel veel gezelligheid hier bij Radio Seabreeze. We hebben een winnaar van gisteren van het spelletje. De vraag van vandaag, dat is Alice Tegenga hoe heet het ook alweer? Harlingen. Ja, ik moest even denken, hoe heet die plaats ook alweer? Ja, het is allemaal wat van harte gefeliciteerd. De kaarten komen eraan zo spoedig mogelijk. En je zei van, ik mag eigenlijk geen Indisch eten. Nou, hoeft ook niet hoor, want er zijn zat andere dingen te doen daar op die Pasamalan in Leeuwarden. Daar kan je met een gerust hart van me aannemen. Goed, ja, wat gaan we doen? Lekkere plaat draaien. Hier is hij.

De heerlijke plaat was dit van niemand minder dan Martha Reeves en T.T. Cameron. All you're all that I need. Nou, daar ben ik blij om.

heerlijk, hè? Een plaatje van Astrid Nijg. Weet je dat jij een cadeautje bent? Nou, dat vind ik toch leuk om te horen, hoor. Een cadeautje, ja, ingepakt en al in een doosje en een papiertje eromheen. Strikje eromheen en nu, het is wat allemaal, hè. Goed, je luistert naar Radio 7, het is berengezellige muziek. En het is tijd voor Rod Stewart.

Ja, wat een lekkere plaat, of niet? Ik dacht het wel. Rod Stewart was dat. En ja, dat is alweer een plaatje uit de grijze wijze verleden gedraaid. Hier op uw favoriete radiozender, Radio Cibre, is Europe's nummer 1. We gaan nu meenemen naar España.

Heerlijk, hè? Hallo, major de T. Ja, geloof het of niet. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kabinet de Caligari was dit uit España, uit 1992 om precies te zijn. Ja, toen hebben ze dat plaatje uitgebracht in Spanje. En dat deed het daar goed, hoor, hè? Geloof het of niet. Gewoon één keer afstemmen en er nooit meer afhalen op Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM. Of je nou lekker in de tuin zit, of je zit lekker op je bootje, of je zit lekker in de camping, of waar je ook bent. Of je bent gewoon aan het werken. Er zijn ook mensen die dat hebben. Ja, er zijn mensen die moeten altijd werken, werken, werken. Werken is ongezond, zeggen ze wel eens. Nou, volgens mij niet, hoor. Volgens mij is het hartstikke gezond. Hier zijn Ronnie McNair en Pat Lewis. We're incredible.

Ronnie McNair en Pat Lewis. Ja, we zijn incredible, geloof het of niet. Ja, wat er gisteren gebeurd is, luister vrienden, in het Noord-Hollandse Blariken, moet je luisteren en huiveren. Ja, er was een zitmaaier. En ja, degene die het gras zou gaan maaien, die heeft geprobeerd dat ding aan de praat te krijgen. Is die kring in de brand gevlogen? Ja, de brandweer die was er op een gegeven moment wel op tijd bij om te blussen. En het is allemaal goed gegaan. Het vuur was snel onder controle. Maar de zitmaaier raakte zwaar beschadigd. De man die bleef ongedeerd. Ja, dat is maar goed ook. Want als je op zo'n zitmaaier zit, ja, dan gaat hij de brand. Ik zeggen van wie op de blaren zit. Nou, die wie zijn billen verbrandt, die heeft toch mooi een probleem. Ja, toch? Oh. Wie zijn billen verbrandt, die moet op de blaren zitten. Dat zou ik zeggen. Auw.

0: AJ en Ortega Barnes, Send Some Love. Nou, dat doen we hoor. We zenden liefde helemaal speciaal voor u. Ja, geloof het of niet. Luister en huiver, want we gaan spelletjes spelen.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag?
2: Ik wel.
1: Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Als je dat maar weet, luister vrienden, jawel, daar kan je 2 kaarten voor winnen. En ja, ik denk dat de vraag vandaag niet zo heel erg makkelijk is. Misschien voor sommige mensen wel, maar voor anderen denk ik dat het een hele moeilijke vraag is. De vraag van vandaag, Nederlandse televisieuitzendingen, die zijn pas op 2 oktober 1951 begonnen, wist u dat? Ja, maar waar kwamen de uitzendingen toen vandaan? Ja, dat is de vraag. Hè. Was dat A uit Hilversum? B uit Baren of C uit Bussum? Ja, de vraag van vandaag. De televisieuitzendingen vanaf 2 oktober 1951 kwamen die A uit Hilversum, B uit Baren, C uit Bussum. Als u het, ja, het weet, stuur dan een mail naar ton@radiosiebries.nl of mail, of sms, sorry, neemt u me niet kwalijk, of sms naar 06-121-77148 of mail hem naar ton@radiosiebries.nl of sms het naar 06-121-77148. Ik zal het nog één keer vragen. De Nederlandse televisieuitzendingen op 2 oktober 1951 zijn die begonnen. Maar waar kwamen de uitzendingen vandaan? Was dat A uit Hilversum, B uit de Baren, C uit de Bussum? Ja, dat is een moeilijke, denk het wel.

0: Ja, nog Garnabeer. Alleen dan zeggen ze geen olé. Dat zeggen ze alleen maar in Spanje, als je het mij vraagt. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Een liedje was geschreven en gezongen door Arjen Boltjes. En dat is ook weer enkele jaren geleden hoor. Dat hij dat plaatje heeft opgenomen. Leuk hè? Radio Sieber is Jorums nummer 1. Wij draaien het allemaal. Ja, heeft u het goede antwoord al bedacht van de vraag van vandaag? Wat ik net genoemd heb. Aan het eind van het programma vertel ik hem nog een keertje. En ja, mocht het zijn dat u het gemist heeft. Je kan ook naar onze Facebook beginnen. Want er staat de vraag van vandaag ook nog een keertje op. En het is helemaal niet erg hoor, als je daar ook het antwoord geeft op de Facebook begin. Dat kan ook allemaal. Ja, je kan kaarten goedemorgen zeg. Je kan vrijkaarten krijgen voor de Pasen Malam Isimewa XL aan het eind van deze maand in Leeuwarden. Als je denkt dat je het antwoord weet.
1: Adios.

0: de Hula Girl, een heerlijk stukje Hawaiian muziek van George de Vreters. Het allemaal gedraaid hier op Radio 7, deze programma Koffie Compleet.
1: Koffie Compleet met Tom Polderman.

zingen op een sterretje. Ja, Spooky and Sue uit de grijze wijze verleden. En dat allemaal in Koffie Compleet. Luister vrienden, ik heb wat leuks voor u. Ik heb een hele mooie plaats van Willeke Alberti. En u zult zeggen, ja, die kan heel mooi Nederlandstalige liedjes zingen. Maar ze doet het ook wel eens in het Engels. Ja, zeker weten. Uit de musical Annie uit 1977. Hier is Willeke Alberti met Tomorrow.

Heerlijk, wat een fantastische mooie plaat was dit van hoe kan het ook anders? Ja, Unity Gloria, the first of the last seven days. Lieve Duitse vrienden, mocht het zijn dat je nog naar Spanje wil op vakantie, houd er rekening mee, want verschillende Spaanse stranden die moeten dicht vanwege een kwallenplaag. Ja, in één dag zijn er meer dan 120 mensen door die krengen gestoken. Verschillende Spaanse stranden die worden letterlijk overspoeld door de Portugese oorlogsschepen. Ja, zo noemen ze die kwallen. Omdat de invasie van de dieren zo groot is, hebben de Spaanse autoriteiten meerdere stranden dicht moeten doen en moeten sluiten. De tentakel.

Om even terug te komen op die Spaanse kwallen, op die, ja, die oorlogsschepen uit Portugal, zoals ze dat noemen. Er zijn in San Sebastian bijvoorbeeld afgelopen dinsdag maar liefst 120 mensen gestoken door die Portugese kwallen, de oorlogsschepen. Het is wat allemaal, het zal je gebeuren. Hè? Dan zit je lekker op het strand en ga je lekker het water in. 40 meter verder zit die kwal, maar ja, hij heeft hele lange tentakels en prik, daar ga je met je goede gedrag. Mm.

0: allemaal. Knijper op je neus, luister vrienden, want je hoort het. Er is geen plek op aarde meer waar het niet begint te stinken. Henk Westbroek was dit uit 1992. Dat is toch een tijd geleden, hè? Dacht het wel.
1: Radio Seabreeze AM.

daar zit. En ja, Donna de Felicita. Heerlijk gedraaid hier op uw favoriete zender in het programma Koffie Compleet. Kijken we op de klok. Dan zien we dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet, luister vrienden. Ja, dat doen we zeker. Maar we gaan ook afscheid nemen van Koffie Compleet. Geloof het of niet, dit is allemaal wat, hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We doen nog eventjes de vraag van vandaag. Ik heb het beloofd, ik ga hem nog één keer noemen. En ja, als je het goede antwoord hebt, dan maak je kans op 2 vrijkaarten voor de Pastor Madel Missimeva. Eind deze maand in Leeuwarden. En als je het goed hebt, dan kan je het antwoord sturen naar ton@radiosybris.nl. Of je kan een sms sturen naar 06-121-77148. Ja, ik heb het al vaker gezegd. De Nederlandse tv-uitzendingen zijn op 2 oktober 1951 begonnen. Daarvoor hadden we nog geen tv. Het is wat. Kan je niet voorstellen meer, hè? Tegenwoordig, vandaag de dag, met al die netten die we hebben. In ieder geval, in 1951 begon het allemaal. Maar waar kwamen die uitzendingen toen vandaan? Was dat A uit Hilversum? Was dat B uit Baren? Of was dat C uit Bussum? Ja, was het A uit Hilversum, B uit Baren of C uit Hilversum? Goed, wat mij betreft, ik hoop dat u veel plezier heeft gehad van het programma Koffie Compleet. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Morgen geen vraag van vandaag. Op zaterdag doen we dat even niet, zondag doen we het wel weer. Oké, wat mij betreft, een fijne dag verder. Dag!

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag, ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld, de beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, daar zijn we weer!
7: Koud, hè?
8: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier, hier, ja, hier.
7: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig, hoor.
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen.
12: Maar
11: waar is iedereen dan? Hallo?
13: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.

Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze. Het programma voor uitslapers die graag wakker worden met de hits van toen. Maar ook zeker voor iedereen die er al een halve dag op heeft zitten. Het komende uur kun je weer genieten van de hits van toen. Misschien zit er eentje bij die jou op een idee brengt. Laat het me weten met een pb'tje of een mailtje en dan draai ik hem voor je. We openden vandaag met A Flock of Seagulls en I Ran So Far Away. Het was een Britse new wave band die in 1979 werd opgericht. De eerste LP verscheen in 1982 met het thema Buitenaardse Wezens. Het eerste nummer, wat we net ook draaiden, gaat over de verteller die een aantrekkelijke vrouw ontmoet. En die verandert opeens in een UFO waarop hij zo ver mogelijk wegrent. I Ran So Far Away werd een groot succes in Amerika met dank aan MTV. Er werden er 500.000 van verkocht. Tot zover het nieuws van toen. Op naar de deur voor de visite. Good morning. Hebben we er zin in? Altijd weer nieuwsgierig wie er vandaag weer op de koffie komt. Er zijn veel liefhebbers van onze overheerlijke oranje koek vandaag. Wie staan er in de playlist van het komende uur? Ik zie bij wijze van spreken Peter Schilling, The Butterflies, Don Dixon, Kadans, Simon & Garfunkel, Katja Epstein, The Beatles en James Lloyd, om er eens even een paar te noemen. Nou, dat belooft weer een uurtje herkenbaarheid en vrolijkheid op je radio. Dat zijn weerga niet kent. Veel plezier tot 12 uur met Binnen Zonder Kloppen. Maar ook met Frankie Valli en You're Ready Now, 1967. Nou, we zijn er klaar voor hoor. Laat maar komen.

Frankie Valli was daar, van Amerikaanse zanger en bassist op de gitaar van Italiaanse afkomst. We kennen hem als de leadzanger van The Four Seasons. Daarnaast had hij diverse solo-projecten waarvan andere artiesten ook gretig gebruik maakten. Dit nummer stond op de LP Solo uit 1966. Rond diezelfde tijd brachten Simon & Garfunkel The Sounds of Silence uit. Het nummer kwam in eerste instantie akoestisch uit. Een jaar later werden er instrumenten toegevoegd en in 1966 stond er op 1 in Amerika. We draaien hem zometeen. Nu eerst een Nederlands product van Cadans. Een popgroep uit Utrecht rond zanger Frans Bakker. De band was actief tussen 1983 en 1998. De eerste single was In het Donker. Sinds Zing je niet. En in 1984 verscheen dit nummer. Intimiteit haalde een 30ste plaats in de top 40.

Levende legende Cliff Richard bracht in de zomer van 1970 Goodbye Sam Hello Samantha uit. In 1971 was het Olivia Newton-John die het met een live versie coverde. Van het intro maakte Radio Noordzee DJ Tony Allen in 1970 een R&I jingle, lees ik ergens. Maar het nummer heeft helemaal geen intro. De single werd 22e in de Nederlandse top 40. Je hoort hem zometeen en luister goed naar het intro. Eerst gaan we met The Walkers naar Memphis.

Peter Schilling is een Duitse zanger uit de Neue Deutsche Welle. Hij is in Nederland en België vooral bekend van zijn eerste nummer 1 hit en zijn vierde single Major Tom Völlig Losgelöst uit 1983. Dat gebaseerd is op het door David Bowie in het nummer Space Oddity beschreven verhaal over een gelijknamige personage. Schilling is nog steeds bezig als muzikant, maar ook als boekauteur.

als we Sam the Sham en de Pharaohs zeggen, dan denken we gelijk aan Oele Boele. Maar de band maakte meer leuke plaatjes die trouwens wel op elkaar lijken. Dat hoor je zometeen wel met Ring Dang Doo. We gaan eerst even naar het weer met de Cascades en Rhythm of the Rain.

0: is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
1: Zanger James Lloyd is een van oorsprong Jamaicaanse zanger en entertainer die in zijn jeugd verhuisde naar Londen. Daar studeerde hij het Ivor Myron's College of Music. Hij ging daarbij al vroeg op tournee, voornamelijk in Duitsland, al waar hij een contract kreeg aangeboden bij Ariola Records. Vraag Mijn Herz was zijn eerste singlesucces daar. Zijn tweede single Keep On Smiling was in zijn oorspronkelijke staat en stond in diverse hitparades verspreid over de hele wereld. De begeleidingsband was soulband Respect uit Amsterdam. In België had James 6 hits, in Nederland 3. Wij draaien James met de Dutch Rhythm and Steel Band en het nummer Limbo Lala.

95 AM. De Beatles staan klaar om If I Fell In Love With You te gaan spelen. Nadat Don Dixon de Southside Girl presenteert op 1985. Het komt van een LP met een hele lange titel. Most of the girls like to dance, but only some of the boys do.

De Euro-single van vandaag komt uit Duitsland. Dat is gemaakt door Katja Epstein. Ze is vooral bekend van het Eurovisie Songfestival. Onder andere in 1970 dat ze won met Ein Lied für Amsterdam. Een jaar later mocht ze weer meedoen en won met het liedje Die ze wilt. In 1980 deed ze weer mee, maar bleef Johnny Logan haar voor. Hier hoor je De Stern van Mykonos, haar vijfde single uit 1973. Je hoort het zometeen, want we gaan eerst met een ouderwetse stomtrein een tochtje maken naar het verleden. De Lighttown Scuffle Group werd in de 60's bekend van Troela, Troela, hou je nog van mij? Doe het maar in een emmertje. En de eerste single, The Cotton Song. De formatie werd vernoemd naar Lichtstad Eindhoven, waar ze vandaan kwamen. Lighttown en Lichtstad, je voelt hem wel. Het nummer Steamline Train stond op de B-kant van hun eerste single in 1960.

Ook hier is het aloude gezegde weer van toepassing. Time flies when you're having fun. Maar ik heb er nog eentje, een hele oude uit het begin van de jaren 60 van Bob Smith en de Duke City Sextet. Ik heb me weer vergist, heet dat. En dan zeg ik nu bedankt voor het luisteren. Een prettig weekend verder. En volgende week ben ik er weer met Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen, tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Roxette, Listen to Your Heart. En die komt uit 1988. En is een van de meest indrukwekkende ballads van het Zweedse duo. De krachtige stem van Mary Fredriksson, samen met de melodieuze compositie van Per Gessel, zorgt voor een nummer dat recht naar het hart gaat. De tekst moedigt aan om niet alleen naar je verstand, maar vooral naar je gevoel te luisteren als je voor een moeilijke keuze staat. Een tijdloze popklassieker die nog altijd weet te raken. Roxette in Bart's Middle Reach met Listen to Your Heart.

lekker mee met de hits waar jij van houdt. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Muziek voorbij, de lunch en de koffie. En de koffie is gezet. Dus we drinken een bak koffie met je mee. En luisteren naar muziek van de Isley Brothers. En this

Mitchell, Playing With My Heart. En die komt uit 1985 en is de enige nummer 1 hit die het duo in het Verenigd Koninkrijk behaalde. De krachtige stem van Annie Lennox, de aanstekelijke soul-invloeden en de mondharmonica van Stevie Wonder geven het nummer een unieke en warme uitstraling. De tekst beschrijft het overweldigende gevoel van verliefd zijn, alsof er een engel met je hart speelt. Een heerlijke jaren 80 klassieker die nog altijd een glimlach op je gezicht tovert. Dit is Eurythmics.

The Bee Gees, A Night on Broadway uit 1975. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. En is de hoogste tijd voor collega Ger de Rooij met Weekend Radio. Hij luidt alvast het weekend voor je in. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiosimbries.nl. En wij gaan eruit met Amy Stewart, een disco-klassieker, Knock on Wood. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Wij gaan weekend houden en ik hoop dat jij ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag zijn we er weer na het nieuws van 12 uur. Graag tot maandag.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen, tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Vrienden van de radio. Het is weer bijna weekend. En Black Slade draaiden we zo aan het begin van een nieuwe radioshow op Radio Seabreeze. Tot 2 uur vanmiddag een nieuwe editie van Weekend Radio. Goedemiddag. Die we echt begonnen vandaag met London Beat. And I've been thinking about you. Ja. Nou, de hele week weer nalopen denken. Oh ja, het weekend komt er weer aan, mensen. Dat is toch zo'n fijn gevoel, hè? Dat vrijdagmiddaggevoel. Dankjewel, Bart de Zwart, voor het voorgaande uurtje. De middagbreeze hier op Radio Seabreeze. De boterhammetjes waren weer lekker, hoor. Ja, ja. En tot 2 uur weer.
1: Vrijdagmiddag. Bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.
0: Met rock and roll nu. Long Delaney. En de Shakers. Die hoor je nooit meer.

Boudewijn de Groot in zijn jonge jaren, toen Jimmy nog een klein mannetje was, met rot weer te gaan fietsen met dat kind. Het plaatje heette dan ook Jimmy, natuurlijk. Genoemd naar zoon, hè? Jim de Groot. Ja, zeker. Leuk. En daarvoor Long to Learning and the Shakers uit de jaren 70. En Turn Your Radio On. Jazeker. Laten we lekker staan op Radio Seabreeze. Want dan hoor je vanmiddag allemaal nog al die andere DJ's. En vanavond natuurlijk straks van 2 tot 4. De Friday Boost met Alex Versloten. Van 4 tot 5 de Middle of the Road Show. Hans de Knecht. Van 5 tot 6 tegenwoordig. De Beukerin met Jacob Beuker. Van 6 tot 7 is er natuurlijk weer oud en vertrouwd Wim de Groot met Rockwave. En van 7 tot 9 vanavond, Thank God It's Friday, inderdaad, Wiebe Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. Om je weekend echt in te luiden, hè, vrijdagavond. En daarna nog wat non-stop muziek. Feel the Rock, Easy Rock and Ballads tot 12 uur vanavond. Dus zit geramd hier bij Radio Seabreeze. Is ook zoveel goede muziek, hè, om te draaien. Zoals deze bijvoorbeeld. Earth, Wind and Fire. And Love Goes On.

0: David McWilliams. En The Days of Pearly Spencer.
1: Tijd voor de historische alarmschijf. Dat is echt geen praten met knijper op je neus, hoor.
2: Goedemiddag.
3: Seabreeze. Met de historische...

historisch alarmschijf en een van de singeltjes die ik koester uit mijn platenkast. Sweet Louise van Iron Horse stond op 9 juni een week lang nummer 1 in de tipparade. En dat was in 1979. En op 16 juni van dat jaar nieuw in de top 40. En Sweet Louise stijgt naar nummer 23. En na 5 weken staat het singeltje weer in de uitverkoopbak van Iron Horse. Het is een band uit Canada en ze scoren met Sweet Louise nummer 36 in Canada. Bescheiden hitje dus. In Amerika doen ze het niet heel veel beter. Nummer 26 wordt het daar. En in België, ja, daar wordt het een enorm hit. Nummer 16. Ja, toch net iets beter als in Nederland. Het is geschreven door Randy Bachman. En die ken je nog van Bachman Turner Overdrive. Onder andere. Ja. En ook zat hij in The Guess Who natuurlijk. Ja. De historische alarmschijf op vrijdagmiddag rond 2:30. Vaste prik.

We draaiden Angela Groothuizen. Even kijken, even spieken. Ria Briefies, Anita Helker, Angela Kramers, Esther Oosterbeek en Patty Zo.

En ook nog Skriddy Polliddy en The Word Girl. Allemaal hier op vrijdagmiddag 3 achter elkaar. En waar hoor je dat nog? Ja, lekker hoor. Bij Radio Seabreeze natuurlijk. Who'll Stop the Rain? CCR.

0: 1 uurke vooraf op vrijdagmiddag. Weekend Radio met Ger de Rooij.
1: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

helden. En dan is dan hier stil. We zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat is hem een toddig af. Schettig is hij, met haar gat.

zou Alfred gezegd hebben. Hij maakte deze plaat groot in de jaren 70. Baby Love. En hij haalde ze ook naar Nederland, hè, de band. Mother's Finest destijds. Ja, ja. Hij was groot liefhebber van Mother's Finest. Ja. Ook nog Ivan Heijlen uit de zomer van 1974. Toen 4 weken bovenaan in Nederland. Ja. En de Wildenboerendochter uit Vlaanderen. Ja, ja. Ah, wel. Die draaien wij hier graag, hè, op de radio.

0: Berlin. Take My Breath Away. Uit de soundtrack van de film Top Gun. Jawel, ik zie in één keer een straaljager voorbij komen. Dat betekent dat het alweer bijna 2 uur geworden is. Zometeen na 2 uur is hier weer Alex van Sloten. Veel plezier met hem. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Weekend Radio met Gert de Rooij.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Here we go again.
5: De muziek stuitert uit je speaker.
6: Dit is je vrijdagboost.
7: We came

je voor met Cupid uit 1980. En dit waren de Fast Latinas met Tribute uit 1988. Een goedemiddag en welkom in de Friday Boost op Radio Seabreeze. Het is weer vrijdagmiddag, een frisse vrijdagmiddag. Zo

nabij het discotijdperk met een groep uit Boston, Massachusetts, die in de jaren 80 één album hebben uitgebracht. En één nummer van het album was redelijk succesvol. En het heeft zelfs gehaald in onze hitlijsten. Je hoort de titeltrack van het album All of Me for All of You. Dit is

Alleen in de R&B-chart was het nog een redelijk succesvol dit nummer... met All of Me for All of You van 9.9. Maar in 1985 bleven we ons in de hitlijsten hangen op nummer 27. En blijf luisteren naar Radio Seabreeze, want zo dadelijk hoor je nog Rob de Nijs. Maar nu

0: voor je Boogie Night van de Fleur. En dit was Rob de Nijs uit 1977 met de Het Werd Zomer. En daarom gesproken, de juiste tijd op Radio Sybris. Het is precies 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment, ja, het klaart aardig op. De zon begint te schijnen, hier in het midden van het land in ieder geval. Het is 22 graden volgens mij. Maar we gaan eens even luisteren naar het weekendweerbericht met Monique Versloten.
1: Goedemiddag, dit is het weekendweerbericht van vrijdag 7 augustus. Vanmiddag verdwijnen de buien geleidelijk en breekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de middagtemperatuur rond de 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden. Er volgt een frisse nacht met temperaturen die landinwaarts op lokaal 7 of 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt de warmere lucht over ons land uit en de temperatuur stijgt dan naar zomerse waarden van 25 tot 28 graden. Zondag draait de wind naar het zuiden, waardoor nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het wordt in grote delen van het land 30 tot 32 graden en alleen aan de zee wordt het iets frisser met waarden tussen

gescheiden hitje van Batman, Turner en Overdrive in 1976 met Looking Out for Number One. Want twee jaar daarvoor hadden ze een grote hit in 1974 met You Ain't Seen Nothing Yet, die in de top 3 terecht kwam. En hiervoor hoorde je ook nog Aretha met Freeway of Love uit 1985. Je luistert naar Radio Sebring, via de

twee keer in onze hitlijsten, maar zelfs drie keer. In 1968 kwam het nummer uit en bleef het een klein hitje. Maar in 1973 kwam het opnieuw uit en toen kwam het op nummer 16. Maar in 1990 kwam het tot nummer 4. Schijnbaar waren we er in 1968 nog niet helemaal klaar voor deze muziek. Nou, blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Seabreeze. Want zo dadelijk heb je nog de Motors om even een beetje in de sfeer te blijven. Maar nu is deze.

0: right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan en de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
9: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Here we go again.
11: De muziek stuitert uit je speaker.
12: Dit is je vrijdag boost.
13: We came, we saw, we kicked its ass.

7 minuten over 3 en uit 1976 hoorde You To Me Everything van The Real Thing. Welkom terug in het tweede gedeelte van de Friday Boost op Radio Seabreeze. Via de middengolf van 1395 en 1098 kHz. Meeluisteren.

Laber. De grote hit was in 1981. Maar deze Torch was in 1982 die in de top 10 terecht kwam. Alex van Sloten. En we gaan terug naar je disco-tijdperk met de zangeres die tussen 1968 en 1985 muziek maakte. En dan vooral in de R&B-sfeer.

0: Hoor je nog Spendo Ballet uit 1984 met Only When You Leave. En blijf luisteren, want zo dadelijk in de Friday Boost op Radio Cyprus heb ik nog Dennis Ian, Ray Parker Jr. en David Bowie. Nu is dat 1986, Venus van Bananarama.
1: Hun socials zijn super.
2: Zijn super.
1: Ze hebben geweldige posts, leuke foto's.
3: En hun verhaallijn is verbluffend.

Janis Ian stond een paar keer bij ons in de hitlijsten met het nummer Fly to Higher 1979 bijvoorbeeld. En The Other Side of the Sun uit 1980. Maar ze is ook bekend van dit nummer, At 17, wat je net hoorde. En het nummer heeft bij ons nooit in de hitlijsten gestaan. In andere delen van de wereld, zoals in Canada en de US, was het destijds wel een grote hit. Maar wij vinden dit nummer eigenlijk alleen maar terug in de top 2000. We blijven lekker voorop kabbelen met gitaarmuziek. Dit is Tracy Chapman.

met Close to You uit 1990 die in de top 10 terecht kwam. En dit is de Friday Boost op Radio Seabreeze. Nog heel even volhouden, want het is bijna weekend.

Gevolgd om 6 uur met Rockwave van Wim de Groot. En vanavond om 7 uur is er weer een nieuwe aflevering van... Als laatste plaat in de duur heb ik het wel. Winst van de Simple Minds uit 1985 met Don't You Forget About Me. Veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Seabreeze. Geniet van een mooi weekend en blijf altijd luisteren. I

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan en de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

geleden. Toch weer heel dichtbij, hè, in de show. Nou, goed, daar gaan ze. Mick Jagger en de Stones uit 1966. Met Paint It Black. Nou goed, heerlijk, fijn dat je erbij bent. Waar ook op deze avond. Dit is de Middle of the Road Show.

De plaat die het meeste hoort van de Youth Corporation in dit geval. Zowel Rock the Boat. En deze die zojuist hoorde, die kom ik toch in wat mindere mate tegen. Lekker nummer. 1974. Rocking Soul van de Youth Corporation. Even lekker terug naar Woodstock. Wat een feest, hè? Nou, heerlijk. Janis Joplin. Ben Rouge. Waiting for a train.

0: 27 geloof ik. Toen is het tijdelijke voor het eeuwige ging verlaten. Veel te jong, veel te jong. Maar ja, goed, u weet. Oorzaak, drugs, drank waarschijnlijk. Dankjewel, Janis Joplin.
1: Een fijne voor achter de keuken. Voor
0: hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Maar bovenal een podiumkunstenaar. Zijn naam, Herman van Veen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak

Texaan met die fantastisch mooie donkere stem. Zowel solo als met een door hem gedirigeerde The Love Unlimited scoorde hij diverse hits. Heerlijk. Barry White in de Middle of the Road Show, waar de plaat thuis hoort. Natuurlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van Lise Veel, vrienden. Fijn dat je inschakelt. We zijn er wereldwijd natuurlijk, is bekend, hè, via diverse kanalen. En ook op Facebook vind je de Middle of the Road Show. En dit is een van de mooiste van de Beach Boys uit 1966.

wat ik heel ver verleden maakte met country-collega Otto Lusink, de Country Night Express. Als er een steelgitaarje in zit, dan is het country music. Klopt, Bellamy Brothers, en if you said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ook een typisch dansschoolplaatje, hè? Ja, toch? Oh, mensen, wat is dat lekker. Hier zijn de Bee Gees.

get some nasty.

Hij ziet nu zelf op een chinep. Is het fake? Alexander O'Neill in 1987 had hij een wereldhit met het nummer. En ook in de Nederlandse en Vlaamse Dixo's deed hij het uitstekend. Waar zijn die goede oude

0: Zij zong dit in 1970. Lieve mensen, lieve mensen. Ja. Muziek uit een ver vervlogen tijd natuurlijk. En, ik ben echt zo'n type die ja, toch wel van oude leuke radioprogramma's houdt. En wellicht deel jij mijn mening. Ik vraag me wel zelf, was de radio vroeger leuker dan tegenwoordig? Luister eens even.
1: In de komende anderhalf uur bent u getuige van een invasie van Mars. The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Luister naar Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin en Peter Koelewijn. Luister en huiver.

Dit was de Nederlandse versie van The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Gemaakt met welwillende medewerking van Jeff Wayne en platenmaatschappij CBS. U hoorde Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin,

als je op de neuzen bent in een oude jingelbak, dan kom je wel eens nog tegen, jongens. Was toch wel baanbrekend, hoor. Baanbrekend, ja. Veronica Lond, 19, wat was het, 76 geloof ik. 76. Met maar een paar uurtjes zendtijd. Minuten eigenlijk. Ze stonden mooi op de kaart, vrienden. The One of the World. Met aan- en afkondiging bij deze. Dank je wel, Lexali. En Tina Turner. Kon het niet laten. Stond ook op het van een erepodium vandaag in de middel van de roadshow met het Tebbekameel. Fantastische plaat uit de gouden jaren der vergetenheid. Wordsworth. Came nog met Cuddly Toy.

0: Fleet Door uit 88.
1: We stepping in the soul train.
2: En dan ga je lekker verlaten.
0: Ik heb gehoord dat er haring, verse haring, jazeker, zelfs schoongemaakt aan boord is op dit ogenblik. Nou, even de koelkast in duiken, vrienden. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voorzitting. En tot snel, in the middle of the road show.

0: Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: The book has been taped before a live studio audience.

0: Lekker zomerse Paradiso is dat. Een Bailando, de voordraaier van My Favorite Waste of Time, Owen Paul. Het was de zomer van 1986, vrienden. En daarvoor zat Abba uit het hoge noorden, hè? Gimme, gimme, gimme, just a man after midnight. Hey, vrienden, het is weer tijd voor geworden. De Splendid Blended, hier op Radio Seabreeze.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker In Splendid Blended.

Sea Breeze. Dit zijn ze hoor, dansbaar als geen andere. En dat met dit lekkere weer. Zeg, doe je witte gimp aan, kort broekie, t-shirtje. Stap op de tafel, neem wat lekkers. With an easy lover.

door. Hier in de Splendor Blender drijft er een klein puntje aan. Wat dat betreft kunnen we niet anders zeggen. The beat goes on. Hier op Radio Seabreeze. Goedemiddag.

radio. Ik denk dat ik met Kapster erg groot plezier heb gedaan om deze te draaien. Tijdens deze vrij mei gebeurtenis. Ik zeg, daar kunnen ook weer de flesjes appelsap op tafel komen natuurlijk, hè, deze middag. Vrienden, lekker zomers muziek op jouw radio. Op Radio Seabreeze, hier in de Beukerin. Ik zeg, zonniger als deze kon ik hem even niet vinden. Uit Spanje, Julio Iglesias. Dus die hele fijne Quiero.

tv-serie Dallas uit de jaren 80. Daar zat Sint, deze zangeres. En actrice natuurlijk. 69 is ze tegenwoordig. Bijna 70 alweer. 18 juli 56 is ze van. En speelde de rol van Afton Cooper. Het liefje overigens van J.R. Jeetje, wat is dat een tijd geleden zeg. Vrienden, wordt er tijd om er een puntje aan te draaien. Doe even met een klein rustmomentje. Wel een hele mooie. Onze eigen Rob de Nijs op de radio. En het werd zomer. Vandaag.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: In 1979, vanaf de Magdalena op zee, neemt Wim de Groot je nu op

0: The Sun Goes Down. Nou, ik dacht het niet, vrienden. Welkom bij de vakantie Rockwave. Ah wel, we zijn weer met Ben Kemper onderweg natuurlijk. Fijn dat je weer bent ingeschakeld op de 1395. Vanuit de mobiele studio heet ik je van harte welkom.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Going to the Run, de Golden Earring, daarvoor Soul to Soul met Back to Life. En je weet het, we draaien ze in de vakantie Rockwave altijd 2 om 2 om 2. Het is alweer 17 minuten over 6, tijd voor de Nederlandstaligen.

Alice Cooper en Only Women Bleed. Daarvoor de Nederlandstalige van de Puma's. En die was getiteld Laat Me Niet Staan. Je bent het gewend 2 om 2 hier in de vakantie Rockwave. En als je aan tafel gaat, dan eet smakelijk.

Time stood still. Dat lijkt wel op vakantie altijd het geval, vrienden. Het is 3 keer zo snel voorbij als dat je denkt dat het gaat. Bad English, die draaide er voor je. En daarvoor Cockney Rebel met Sebastian. Dus even een blik op de klok kijken. Het is alweer bijna 5 minuten over 6:30. Dat betekent dat we toe zijn aan de mededelingen.

Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk. Miamigo 272. Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

en Blinded by Science. Zou het niet zijn, vrienden. Foreigner zong het voor je. En daarvoor natuurlijk de Nederlandstalige Van de Dijk met een groot hart. Een blik op de klok vertelt ons dat het 7:07 is. Langzaam gaan we naar de laatste vocalen. En die ken je natuurlijk.

en tot zover de vakantie Rockwave op de vrijdag, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. Volgende week heb je nog veel meer vakantie Rockwaves. Bijvoorbeeld op de maandag, de dinsdag, de woensdag en weer de vrijdag. En zo gaat het maar door vanuit de mobiele studio. Ik zeg, blijf gewoon luisteren nu, hè, naar de grote 1395M Seabreeze. This is the station where history remains.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
10: En dan nu
9: beloft.

0: The Hunters. And Russian Spy and I. Het was de band van de virtuoze Jan Akkerman, dames en heren, 1966. Mag ik u welkom heten? U bent live verbonden met De Loft in Laren. Met Thank God It's Friday. We zijn er weer. Matahari, dat is Maleis voor Oog van de Dag, ofwel Zon, is een pseudoniem van Margaretha Geertruida, eigenlijk heet ze Griet, Zelle. Ze is geboren in Leeuwarden, 1876. En ze is overleden in Vincennes in Frankrijk, dat begint ze tegen de muur, op 15 oktober 1917. Ze was een Nederlandse exotische danseres en courtisane. En als ik zeg courtisane, dames en heren, dat is eigenlijk gewoon. Dat is eigenlijk gewoon een prostituee. Maar dan waar zo eentje waar je voor je meer betaalt.
1: Rijke luishoer.
0: En de rijke luishoer. En Lawrence Kwaadvlieg en het redactieteam maakt altijd het onderwerp voor deze week. Dus Lawrence, hij zit aan bakboord. Wij gaan serieus 2 uur lang een programma maken over een stoephoer.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou,
1: eindelijk kan het.
0: Na jeugd in Nederland trouwden ze met een knulofficier, met wie zij enige jaren in Nederlands-Indië woonde. Hier ging zij de naam Matahari gebruiken. Na haar terugkeer vestigde zij in Parijs, waarvan ze vanaf 1905 internationale bekendheid verwierf met het opvoeren van Oosterse en sensuele dansen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte zij betrokken bij een inlichtingenwereld. In 1917 werd ze door een Frans militair gerechtshof wegens spionage voor Duitsland ter dood veroordeeld en gefusilleerd. De mate waarin zij daadwerkelijk als spion actief was, is onderwerp van historisch debat en heeft bijgedragen aan de legendevorm van vorming van Matahari. Vandaag dus, exact 150 jaar geleden nadat ze werd geboren, moeten we dat vieren. Nou ja, discutabel. Maar goed, hey, als we 2 uur over hoeren kunnen hebben, waarom, dan doen we dat natuurlijk.
1: En history is history.
0: En dus platen, dames en heren, over spionnen, verleiding, dansen, verraad. Maar natuurlijk ook de zon. In deze aflevering van Thank God It's Friday, The Spy Who Shagged Me. En The Spy Who Shagged Me is natuurlijk de James Bond film The Spy Who Loved Me. Maar de komische makeover daarvan was The Spy Who Shagged Me. En ja. Shaggen is...
1: Ja.
0: Bobberen.
1: Nemen.
0: Tegen het plafond gooien. Nou, u kent het nou wel. Lars gaat weer, hoe is het dan?
1: Ja, lekker hoor. Ja. Nou, we zijn er weer eventjes. En ja. Ik ga binnenkort naar Hakkelen met vakantie.
0: Ja, soms is ik hier niet met vakantie.
1: Moet ik even genieten. Dus, maar we hebben nog 2 fantastische uitzendingen te gaan. Dus.
0: Zo is dat, dames en heren. Live in onze mancave. Dit is De Loft in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin, de gulle lach. Tot aan 7 uur. Uiteraard op Seabreeze 1395 en 1098 AM. Live meekijken doe je via de website van Radio Seabreeze. Daar ga naar radioseabreeze.nl. Zie een venstertje. Als je daarop klikt, gloei live mee in de studio en hoor je ook het programma. Straks om 8:30 natuurlijk het hoogtepunt, het gedicht van de week van Lawrence. En uiteraard ook anyweetjes en...
1: pikante praatjes.
0: De quote van de week, dames en heren, komt van Simon Carmichelt. Bepaald geen spion, maar wel een beroemd schrijver. Van 1913 tot 1987. Dansen is de verticale uiting van een horizontaal verlangen.
1: Ja,
0: zo netjes heb ik hem nog nooit gehoord.
1: Inderdaad, dansen is de verticale uiting van het horizontaal verlangen. Dat is namelijk ook het geval bij Snelle Henkie. Ken je die, Snelle Henkie?
0: Ja.
1: Die woont in een dorpje, die woont in een klein dorpje. Daar gaat hij naartoe en... hij woont daar, en hij, op het platteland is dat. En daar komt een nieuw meisje wonen. Die vader die heeft daar werk of zo, weet ik veel. En ze wordt al vrij snel door haar nieuwe vriendinnen gewaarschuwd.
0: Voor Snelle Henkie.
1: Voor Snelle Henkie, ja. Die is zo verschrikkelijk snel. Want voor je het weet, heeft hij je aangeduwd. Nou, een paar weken later is er uiteraard een groot dorpsfeest. Dat heb je nog op het platteland wel eens.
0: Ja.
1: Schuurfeesten, zeg maar. Een mooie schuurfeest.
0: Rijnaaien.
1: Ja. En op een goed moment vraagt Snelle Henkie... het nieuwe meisje, de nieuwelingen ten dans. En nou, dat vindt ze goed. Oké, doe maar. Ja. Dat kan mij gebeuren als al die mensen eromheen staan natuurlijk. Ze lopen wat te schuifelen en op een gegeven moment vraagt Henkie fluisterend... Kun je je benen even wat uit elkaar doen? Ja, zegt het meisje. Daar stop jij me zeker in. Nee, zegt Henkie. Ik krijg hem er niet meer uit.
2: Eindelijk weekend.
3: Here we go.
2: Thank God it's Friday.
0: Smeer mij maar in, dames en heren.
1: Snelle Henkie.
0: Thank God it's Friday. and the Spy That Checked Me. En uit die film kwam dit nummer, dames en heren. Hier is Madonna. Beautiful Stranger.

0: nog maar 6 dagen geleden, dames en heren, dat ze legendarisch als ze is op de World Pride was in Amsterdam. Madonna natuurlijk. Dit was uit 1999. Beautiful Stranger uit de film The Spy That Checked Me. Dat is ook de titel, dames en heren, van deze Thank God It's Friday uitzending. En ze was daar ook ineens met Kylie Minogue. Die was er ook ineens, hè?
1: Ja.
0: Heb je die gezien?
1: Vind ik een leuke dame, ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja, ja. Ik weet nooit mee.
1: Piepklein, maar wel leuk.
0: Ja, ze is 1,58 of zo.
1: Ze is echt heel klein, ja.
0: Maar het schijnt dat naar verhouding, want ze is natuurlijk, ja, ze is klein, maar het schijnt dat ze naar verhouding de langste benen ongeveer ter wereld heeft voor een vrouw. En als we toch actueel zijn, de langdurige producer van Madonna is vandaag gaan hemelen.
1: William Orbit.
0: Ben je weer helemaal bij, dames en heren?
1: Ja.
0: Thank God it's Friday. Het is vandaag 7 augustus 2026. Tijd voor de dag.
1: De dag. De dag van 7 augustus 2002 raken 3 leden van de Britse band Oasis in Indianapolis in Amerika gewond.
0: Hallo.
1: Wat doe ik iets verkeerd?
0: Ja, dat is het laatste bericht.
1: Oh, ja, het laatste bericht. Ik moet even naar mijn eigen verhaal. Ja, ik heb verkeerde pagina voor me. Ja.
0: Oh, ja.
1: Ik moest even wennen natuurlijk, hè, bij de vakantie.
0: Ja.
1: Je ziet dat ik aan vakantie toe. Ja, dat kan
0: je
1: zien. Nee.
0: Je kan het niet meer aan.
1: Ik ben blij dat ik geen vaginale schimmelinfectie heb opgelopen. Maar 7 augustus is de 219e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Gaan we eerst naar de gebeurtenissen algemeen. 2012, de inwoners van het Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg worden verrast door een zeldzaam fenomeen in hun stad. Ah. Sneeuw. 2012.
0: Ja. Dat kan gebeuren.
1: In Johannesburg, dat is inderdaad gek. Economie in 1997. De AEX sluit voor het eerst boven de 1000 gulden punten. In euro's is dat 453,78 punten. Oorlog 1795. Nederland verliest Kaap de Goede Hoop aan de Engelsen in de slag om Muizenberg. Ah, 1990. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. In eerste instantie worden troepen naar Saoedi-Arabië gestuurd, maar om dat land tegen een mogelijke inval te beschermen. Vanuit daar gingen ze verder. Sport, 1988. De Amerikaanse Lynn Cox leidt onder beschermende kleding de Beringstraat tussen Alaska. Zwemt zonder beschermende kleding de Beringstraat tussen Alaska en Rusland over. Jeetje. Zonder beschermende kleding, dat lijkt me niet echt heel slim.
0: Nee, nou ja, ja, kennelijk is het gelukt.
1: Gelukkig is het niet zo koud in de Beringstraat.
0: Nee, ik denk dat je de volgende dag nog steeds niet kan vinden. Nee,
1: ze zal ze er wel ingesmeerd hebben, heel dik in het vet. Want dat, ja, kan, ja, ja. Dat kan niet, dat kan gewoon niet. 2012, de Nederlandse turner Epke Zonderland wint een gouden medaille op de rekstok bij de Olympische Spelen in Londen. Wetenschap en technologie, 1944. De Amerikaanse computertechnicus Howard Eichen presenteert op Harvard University de eerste programmeerbare rekenmachine. De Harvard Mark I. Ja. 1980, Viditel, dat is en was een soort internet, gaat van start, maar is geen lang leven beschoren vanwege de te hoge kosten.
0: In Frankrijk heeft dat best lang gedraaid, weet je dat? Ik geloof iets van 15 jaar of zo. Maar in Nederland is het nooit van de grond.
1: Nooit?
0: Nee.
1: Maar ze maakten er wel reclame over steeds. Maar ja, ik ken het niet. De dag. Ja, eindelijk mag ik het berichtje lezen over Oasis. Op 7 augustus 2002 raken 3 leden van de Britse band Oasis in Indianapolis in Amerika gewond wanneer een taxi betrokken raakt bij een ongeluk. Noel Gallagher, Andy Bell en Jay Darlington worden overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze behandeld worden voor snijwonden en kneuzingen. De Amerikaanse tour van Oasis komt door het ongeval gelukkig niet in gevaar.

0: uit elkaar is gevallen. Want die hebben fantastische muziek gemaakt samen. En met name Daryl Hall is natuurlijk... Ja, Daryl is wel een groot favoriet van mij, hoor. Die man die kan alles. En een van de weinige blanke artiesten, dames en heren. Met een echte soulstem. Net als Elvis Presley bijvoorbeeld. Die had er ook een. Maar hij had er ook een. Private Eyes in Thank God It's Friday, dames en heren. Het programma wat vandaag in het teken staat van The Spy Who Shagged Me. En dat is natuurlijk onze eigen Mata Hari. En die, ja, die is tegen de muur gezet in 2017. Ja. Ja. Ja. Ja, men zegt, ja, bedenkelijk proces. En, maar volgens mij waren die... ze heeft uiteindelijk ook zelf toegegeven dat ze voor de Duitsers gespioneerd heeft.
1: Nou ja, het is geen spioneren. Ze heeft dingen doorverteld.
0: Nou ja, maar ja, dat is toch spioneren?
1: Ja.
0: Maar, zie ik dat helemaal verkeerd?
1: Ja, nou, ik geloof niet dat ze daar... Ja, ik weet niet of ze... Ja, ze heeft wel geld gekregen daarvoor. Dat
0: nee, nou, flink geld ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, precies, ja.
0: Maar ja, het was ook met de Meijer, dus je weet het niet.
1: Nee, je weet het
0: was
1: niet.
0: Het de blowjob of was het de informatie?
1: Ja, ja dat staat er niet. Dat staat er niet.
0: Je weet het niet. Thank God it's Friday, dames en heren.
1: Waarschijnlijk met de klemmende koala ben je gedaan. Denk je niet? Dat denk ik.
0: Het is tijd voor verheffing, want al het gedoe over hoeren en andere dingen, daar schieten we helemaal niks op. Tijd voor verheffing in Anyweetjes. En...
1: pikante praatjes. Ja, er is weer een lichtstoeloorlog naar een kookpunt gegaan.
0: Dat houdt nooit op.
1: Ja, het is geweldig, vind ik, dit verhaal altijd. Ik heb filmpjes gezien, jongen, je lacht je reeds stuk. Maar een geïrriteerde Engelsman, die kijkt eerst maar eens even een dagje of twee, op een afstandje toe. De oorlog op het lichtbedje aan het hotelzwembad is deze zomer weer flink opgeleid. Met een vakantiegast die wel op een hele bijzondere manier wraak nam. De Britse toerist Tom Counts had er helemaal genoeg van dat sommigen op Mallorca midden in de nacht allerlei lichtbedden bezetten door er handdoekjes op.
0: Midden in de nacht al?
1: Ja, s'nachts al, ja. En als het druk is, ja.
0: Meestal is gereguleerd, dan mag het pas vanaf 7 uur.
1: Dan rennen ze er allemaal naartoe.
0: Ja, het is echt krank voor
1: maar dit was nog slimmer, ze gingen doen het nu in s'nachts. Leggen ze hem gewoon handdoeken eroverheen. Vrees, niet van mij, ja. Maar de Engelsman die keek het een paar dagen aan en hij stelde vast wie waren nou die veelplegers die dat iedere ochtend doen, iedere nacht doen. Had een lekker biertje erbij en ging hij kijken van wie legt die handdoek er nou neer. Vond ik wel mooi hoor. En de Engelsman keek het een paar dagen aan en stelde vast wie de veelplegers waren die urenlang verdwenen na hun plekje geclaimd te hebben. Bij een paar wreef de 31-jarige man jeukpoeder in de handdoeken. Zo vertelde hij aan de Liverpool Echo. Van een afstandje filmde hij ook nog onze Tom Counts, wat er gebeurde. Na een minuut begon een van hen flink te krabben.
0: Ja,
1: na een minuut of 10 werd het zo erg dat de man opsprong en in een zwembad dook. Eenmaal uit het water droogde hij zichzelf af met een handdoek. Waardoor het nog erger werd. Oh, lijkt me heerlijk om het gaten te slaan.
0: Ja, ik wil die film wel eens zien.
1: Ja, ik ook. Ja. Oh, de oorlog om een plekje rond het zwembad of bij de zee is niet van de laatste tijd. Op sommige plaatsen overnachten mensen zelfs op het keiharde stoeltje. Jezus, ben je heel ziek, hè? De Engelse toerist Rachel Rogers was op een gegeven moment zo zat dat alle handdoeken van de stoelen verzamelde en op een hoop gooide. Dat heb jij ook gedaan.
0: Nee, ik heb met regelmaat. Ik storm er namelijk ongelooflijk aan. Ik vind het echt een pusgedrag van heb ik jou
1: ja,
0: daar.
1: Ja, tuurlijk.
0: En nee, dus ik was op een gegeven moment. Dat begon. Ik was in Indonesië, Bali. En nou ja, wij waren overdag onderweg, dingen zien. En dan kwam je een minuutje 4 terug. Nou, dan wilde hij even bij het zwembad zitten en een borreltje drinken. Weet ik wat. Waar is een fucking handdoek? Ja. En ja. En ik vraag aan die gozer bij het zwembad. Ik zeg, zijn die mensen... Nee, die zijn de halve dag nog niet geweest. Mooi! Dus ik pak die twee handdoeken. Flat!
1: Toedeledokie.
0: Toedeledokie. Komen ze terug? Ja, daar lagen onze handdoeken. Ik zeg, geen idee. Maar ja, de wind is opgestoken, dus waarschijnlijk zijn ze weggewaaid.
1: Ja.
0: Fijne middag. Ik heb in Portugal, bij een of ander waterpark... En daar had je lunchtafeltjes. Vol met handdoeken.
1: Ja, joh.
0: En ik krijg het lazers. Ik heb al die handdoeken gepakt. Echt, ik denk wel een stuk of 30. Ik heb zo mijn zwembad gepleurd. Doei.
1: Ja, Joep, doei.
0: Prettige middag. Doei. Yes. Soggy. Ja, maar. Echt, ik kan er niet tegen, jongens. Sodemieter.
1: Ja, maar dat deed die Roger Rogers.
0: Ja, geweldig. Ja,
1: dus,
0: ja maar jeukpoeder, dat vind ik nog beter.
1: En dat was die andere man. En ze gooiden ze op de hoop. En ze maakten daarmee weinig vrienden. Want de hotels nemen steeds vaker maatregelen als klanten klagen. Op veel plekken in Spanje is het nu verboden. Dat is wel heel goed nieuws. Want die weten dat natuurlijk ook. Is er om een plekje te claimen.
0: Je moet gewoon stoppen met die fucking...
1: Dat mag niet meer, ja. Pas vanaf een bepaald tijdstip in de vroege ochtend is dat geoorloofd. Daardoor staan er soms in het donker van de nacht lange rijen... die bij het fluitje van de badmeester naar het bad open gaan rennen voor een mooi plekje. Dat levert op Tenerife en op andere plekken bizarre video's op. Sommige hotelgasten beschouwen het plekje aan het zwembad als een soort mensenrecht. Inderdaad wat jij zegt. Een Duitse toerist heeft zelfs een schadevergoeding van €900 gekregen... nadat hij tijdens zijn vakantie in Griekenland geen gebruik kon maken van een lichtbed bij het zwembad... omdat andere vakantiegangers deze met handdoeken bezet hielden. Ja, nou ja.
0: Nee, maar je moet er gewoon mee stoppen. Je moet gewoon verbieden. Dat gaan we niet meer doen.
1: Maar dat zijn typen... Ik zweer het je. Ik mag het niet zeggen, maar ik denk dat het merendeel Nederlands zijn.
0: Nou, dat zou me niks
1: verbazen. Een Duitser zou dit niet doen.
0: Nee, ik ben niet zeker, maar ik zie het iedereen doen. Maar ik begrijp niet dat ze niet gewoon zeggen, jongens, gaan we niet doen. Als jij je handdoek er neerlegt en je gaat niet op die stoel of die stretcher of wat dan ook liggen, dan is het over. Neem je die handdoek weer in, toedeledokie.
1: Het is wat anders als je even gaat liggen en na een half uur ga je een biertje halen en je komt meteen terug. Dat is een ander verhaal.
0: Nee, maar gewoon kappen ermee.
1: Maar bij ons moet je ervoor betalen in Pals. Dus
0: terecht ook. Ja, gezeik allemaal, dames en heren. Maar ja, Matahari natuurlijk. Ja, Matahari betekent natuurlijk de zon. Ja. Dus je bent en jouw naam betekent de zon. En je bent een Tamaier. Nou, don't let the sun go down on me. Is dan wel toepasselijk. George Michael en Elton John.

0: Private Dancer van Tina Turner. Tina Turner, natuurlijk grote naam gemaakt met de Ike en Tina Turner review. Maar die Ike Turner, die had nogal losse handjes.
1: Ja, dat was een typje.
0: Ja, dat was een beetje temper. En op een gegeven moment zijn ze gescheiden en is Tina Turner haar eigen carrière begonnen. En nogal succesvol, dames en heren. Echt kudos voor Tina Turner. Dit was een van haar eerste hits in haar privé carrière, solo carrière. Private Dancer met nota bene Mark Knopfler als gitarist.
1: Nou,
0: van ja. Dire Straits.
1: Daar ben je meteen ook klaar.
0: Die we zo meteen in het volgende uur ook nog een keertje horen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dames en heren, ja, we hebben het over Matt en Harry vandaag, dames en heren. Te Meijer. uit de vorige eeuw. Maar ja, goed, ja. Dus maar Private Dancer. Kost een patiënten, maar dan heb je ook wat.
1: Ja.
0: Thank God it's Friday. Het is tijd voor weer wat van Heffing, dames en heren. En dat doen we met Lawrence Crutchley. En weetjes. En
1: pikante praatjes. Nog even een anyweetje en dan gaan we naar de hardcore.
0: Maar, gelukkig.
1: Ja, ja, we gaan eerst naar Zwitserland. Naar de stad Chiasso. En Chiasso, de Zwitserse stad Chiasso. Ja, daar moeten, dat is echt een ongelooflijk verhaal. Ja. Ja, dus, dit is echt nieuws van yoga snuivers en de workshop clownerie met apathisch vermogen van een bosverzand en een dronken aardbei. Ik zweer het je. Echt, dit is niet normaal. Luister wat ik ga roepen. Echt, dit is echt niet normaal. In de Zwitserse stad Chiasso moeten hondenbaasjes vanaf augustus dit jaar ook de hondenplas opruimen.
0: Sodemiet erop.
1: Ja, ja. Hondenbaasjes zijn verplicht vloeibare uitwerpselen op te ruimen door onmiddellijk voldoende water eroverheen te gieten. Zo staat er in de verordening die in midden juni werd bijgewerkt. 2 maanden geleden. Daarvoor moeten zij bij het uitlaten van de hond op openbare plaatsen altijd een klein flesje water of een ander reservoir met water bij zich hebben. De stad wil ook borden plaatsen om bezoekers vanaf buitenaf op de nieuwe regel te wijzen.
0: Dit is toch totaal bollocks? Ja. Dit loopt een hondje uit de water met een gieter naast je.
1: Maar het is wel zo. En maar,
0: ja, kom op.
1: Eén voordeel. Als je je kat wil uitlaten, dan is de nieuwe regelgeving niet van toepassing.
0: Oh, dan maakt het helemaal geen fuck uit.
1: De eerste weken zullen er waarschuwingen worden gegeven als iemand betrapt wordt. Maar daarna dreigt er een boete van 107 euro. Vooral in de historische voetgangerszone met kasseien en die bijzondere lantaarnpalen is de hondenurine een probleem geworden, zegt staatssecretaris Umberto Balzaretti. Daar moet altijd extra worden schoongemaakt.
0: Wacht even.
1: Ja, nee, het regent daar toch altijd manschettig uit.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen, wij hebben Fipi. Fipi is een vrouwtje. En die piest gewoon op ieder grasprietje wat er is en ieder bloemetje.
1: Ja, of op de stenen.
0: Nee, maar,
1: dat mag niet.
0: Nee, maar een mannetjeshond.
1: Een Chiasso mag niet.
0: Die trekt zijn poot op en die pist tegen een lantaarnpaal.
1: Ja, en?
0: Nou, dat gaat verzuren. Dat gaat
1: roesten. Kom op, zeg.
0: Nee, ja, nee, maar...
1: Het is in Zwitserland niet 85 weken dat het niet regent of zo. Dus altijd...
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen. Nou ja, ik vind het persoonlijk ook gelul, maar...
1: Dan gaan we lekker met een flesje water rondlopen. Dan gaan we zo.
0: Ja.
1: Ja, dan gaan we zo.
0: En dan doe je dat flesje water doe je in de prullenbak. En dat wordt door zwervers eruit gehaald. En is de hele stad één grote teringzooi. Nou, is de cirkel weer rond.
1: Ik ben in Zwitserland of je daar
0: moet ook
1: statiegeld hebt.
0: Moeten onmiddellijk in Amsterdam invoeren.
1: Wat een puinhoop. Als iemand weet waarom ze die rotzooi niet opruimen daar, dat snap ik niet. Dan moet toch Femke, moet toch Halsema ook zien dat het een tyfuszooi is? Of hebben ze te weinig personeel? Ik weet het niet.
0: Nou, om te beginnen...
1: Niemand weet het.
0: 20% van de vuilnisophalers in Amsterdamse dienst zit ziek thuis.
1: Ja, doodziek. Dat vind ik gek met zo'n burgemeester.
0: Hoe zou dat komen?
1: Dat is niet raar, hè?
0: En, ja, nee, maar... Ja,
1: mevrouw Sparretak, die regelt het wel natuurlijk.
0: Maar man, houdt op, man.
1: Ja, toch?
0: Ja, we zijn geen politieke uitzending, hoor.
1: Ah, je maakt het uit. Het gaat om de rotzooi, hè?
0: Oh ja, dat is waar.
1: Ja, geen om de rotzooi. Niet om... Nee.
0: Spionnen verraad.
1: Ja.
0: Daar gaat het over vandaan. En de heren in de muziek. En daar past natuurlijk deze naadloos in. Duran Duran and A View to a Kill.

0: Simon & Garfunkel uit de film The Graduate met Dustin Hoffman. Ik ga die nog eens een keertje downloaden. Die wil ik toch nog eens een keertje zien.
1: Ja, ik weet hem niet eens meer.
0: Nou, het is in ieder geval een jongen, zeg maar, die nog op de high school zit. College, daar wil ik vanaf zijn. En die wordt verliefd op een oudere dame, Mrs. Robinson.
1: Oh, ja.
0: En ja, een geweldige film.
1: Oh ja, die moet
0: The Graduate.
1: Dat gaan we doen, dat gaan we doen.
0: Ja, daar komt het nummer uit vandaan, dames en heren. Ja, MILFs, Cougars!
1: Ja, ja. Dat was hem, onze matje. Hè?
0: Was zijn matje ook een cougar, Martin Harry?
1: Nou.
0: Nou, wanneer was hij
1: niet echt.
0: Ze is in 1876 geboren. Ja, dus ze was
1: in de Tweede Wereld, was al 40?
0: Het was al 40 jaar. Ja, daar zat wel haar op.
1: Wat zeg ik? Meer zelfs.
0: Daar zat wel haar op.
1: Ja, op het aapje.
0: He? Het aapje?
1: Ja, op het aapje. Zeg, dat is een net woord voor wat, zeg maar.
0: Mijn homoseksuele vriend, die zei altijd... Die grote, vieze, zwarte spin.
1: Ja, hoe ze dat ook zeggen.

0: Ja, dat is echt een geesteling van het wekenvlees. Geesteling van het wekenvlees is dat.
1: Het wekenvlees, dames en heren. Thank God it's Friday. Tot om 9 uur, dames en heren. Het gaat over Mata Hari. The spy that checked me. En wat is de beste positie van een spion? Dat is natuurlijk...

0: 70 jaar geleden werd ze geboren. Onze Margaretha Geertruida Grietje Zelle. In Leeuwarden. Ja, Grietje, ja.
1: Mijn moeder heet zo.
0: Jij gewoon?
1: Ja, heet Grietje.
0: Ja? Ja. Maar dat is een verbastering van haar
1: Nee, ze heet Grietje. Nee, andersom. Ze heet Grietje. Ze hebben toch Geeta genoemd, dus maar ze heet Grietje.
0: Oké. En daarom hebben ze als straf jouw Noors genoemd.
1: Ja.
0: Dat zal zijn.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja. Mm-hmm. Daarom heet ik Wiebe.
1: Dat is helemaal vreselijk.
0: Mijn broers heette Paul en Dick.
1: Dat van Wiebe.
0: En die hebben ook allebei een tweede naam. En dan noemen ze mij Wiebe en ik heb geen tweede naam.
1: Ah, ik heb er drie.
0: Vier. Ja.
1: Vier heb ik.
0: Kato!
1: Ta-ta-ta-ta-da.
0: Dames en heren, thank God it's Friday. Het gaat over Mata Hari. Een sloerie uit de sloppen die zich omhoog gewipt heeft. Maar uiteindelijk eindigde. Tegen de muur in Frankrijk. We gaan op naar 8:00. Met deze plaat van Sheryl Crow. Want Mata Hari betekent eigenlijk de zon. Nou, Sheryl Crow die zuigt hem op. Suck up the sun. Tot zo aan de achterkant. Andere kant van 8:00.

0: van de film van Warner Brothers met Chevy Chase, Dan Aykroyd en Donna Dixon. Die net zo heette, Spies Like Us. Ik vind het overigens niet de beste plaats van Paul McCartney. Nou, hij heeft er zo
1: veel begrepen. Ja, zeker veel.
0: Maar die Chevy Chase, daar heb ik dus echt nooit om kunnen lachen. Die heeft nog nooit zelfs een glimlach bij mij.
1: Is dat die bolle?
0: Nee, dat is die gozer van... ken je die plaat nog van...
1: Zo lang geleden, man. Ja, 80, eind 70 maar zelfs.
0: Hoe heet je nou, joh? Simon Garfunkel, Paul Simon.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: En die had op een gegeven moment een solo-hit. Oh. En daar zat ook die Chevy Chase in. En iedereen, wat leuk.
1: Weet ik het weer.
0: Daar voel ik gewoon helemaal niks aan.
1: Nee,
0: ik begrijp de rol er niet van.
1: Nee, ik ook niet,
0: Ik heb dat ding 100.000 keer gezien, maar ik vind er gewoon helemaal niks aan. Maar het zal wel aan mij liggen. Dames en heren.
1: Ja, maar dat geeft niks.
0: Ook gebrek aan humor valt niet te twist. Dames en heren.
1: Inderdaad.
0: Het is vandaag 150 jaar geleden dat Mata Hari, dat is Maleis voor Oog van de Dag, ofwel Zon, pseudoniem van Margaretha Geertruida, in het kort Griet Zelle, werd geboren in Leeuwarden, 7 augustus 1976. Godsamme, 1876.
1: Ja.
0: Kijk, dat ben ik niet uit.
1: Ja.
0: En tegen de muur werd gezet op 15 oktober 1917 in Vincennes in Frankrijk. Ze was een Nederlands exotische danseres en courtisane.
1: Oh.
0: Ja, de courtisane is een prachtig woord voor een dure temeier.
1: Ja, toch?
0: En uiteindelijk is ze is veroordeeld als spion voor de Duitsers. En ja, er wordt veel gespeculeerd of dat allemaal wel waar is. Maar ik heb toevallig vandaag even ingelezen natuurlijk. Want zover zijn we ook wel weer. Dat over, daardoor is er echt wel het een en ander gebeurd.
1: Ja, het was behoorlijk een genderdrama.
0: En je ging in die tijd ook wel relatief makkelijk tegen de muren.
1: Ja, dus, zeker in Frankrijk.
0: Dus exact 150 jaar geleden moet je dat vieren. Ja, we doen het al, dames en heren, een uur lang. Met muziek over spionnen, verleiding, dansen, verraad, zon en spionnen. Blijf in onze mancave, dames en heren. Loris Kwaadwieg, trek je het nog een heel uur?
1: Jazeker wel.
0: Ja,
1: ik moet opeens denken aan die prachtige Nederlandse oude zin. Wie Nederlands bloed door aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Daar moest ik echt aan denken. Vind ik een mooie zin.
0: Hallo, dat is het volkslied voor...
1: Voor Wilhelmus.
0: Misschien moeten we dat weer invoeren.
1: Lijkt me een goed idee. Geen politiek, hè? Geen politiek! Ik moest er net aan denken, want het was toch... Ja, in de... Zij was vrij oud en geworden, toch, denk ik?
0: Nou, laat ik zo zeggen.
1: Maar ja, ik wil
0: degene die dat niet geschreven heeft, die had een vooruitziende blik.
1: Juist, daar moest ik net even aan denken. Nou ja, goed.
0: Blijf de werk even, dames en heren. Dit is De Loft in Laren. Je bent er live mee verbonden. Het is een beetje winderig. Melkblauw. Het wordt hier heerlijk. Het wordt weer warm, dames en heren. Blijf uit de melkcave. Dit is De Loft in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin, de gulle lach. Uiteraard live op Seabreeze. Ga naar radioseabreeze.nl. Op de homepage kun je op ons venstertje klikken. En dan ben je live verbonden met de studio. Kan je meekijken.
1: Leuk, man.
0: Hartstikke leuk. Zometeen om 8:30, het hoogtepunt van de uitzending. Ik heb hem alweer gelezen. Hij is briljant. Het gedicht van de week van Lawrence. Nou, hè?
1: Hey, ja.
0: Zo, ik ben er wel weer aan toe.
1: Ben je er weer aan toe, ja?
0: Ja.
1: Nou, komt een... Ik heb nog een mooi verhaaltje van een beller die op de wallen komt. En die denkt, ik heb een ontzettend, ontzettend leuk weekend gehad.
0: Over hoeren gesproken.
1: Ja, inderdaad. En die gaat even bij zo'n vrouwtje aanbellen, hè? Zo'n dametje. En die betreffende dame stapt van haar kruk af en zegt, wat kan ik voor je doen? Hij zegt, allee, hè? Ik heb een plezant weekend gehad en die wil ik graag afsluiten bij de vrouwtjes, hè? Ze zegt, ja, maar dat is natuurlijk prima, dat is prima, prima, helemaal niks mis mee. Zegt die beller, maar ik heb één probleem, hè, mevrouw. Ik heb maar 15 euro. Zegt die te mij, voor 15 euro kan je niets doen en sodemiet erop. En ze flikkert die deur dicht en die gozer loopt weg. Maar die denkt van, ik ga het nog een keer proberen. En die komt weer terug en belt opnieuw aan bij die deur. Dus zij weer van de kruk af en... Ze zegt, wat is het nou allemaal? Zegt die beller. Allee, voor 15 euro die kan jij toch een klein ruksje aangeven, hè? Zegt zij, even een ruksje aangeven voor 15 euro? Je bent niet goed bij je hoofd. Weet je wat je doet voor 15 euro? Geef er zelf maar een ruksje aan. Daarbuiten staat een kliko. En ga daar maar achter staan. Allee, zegt de Belg, dat is een goed idee, hè, inderdaad. Hè? En dan gaat hij naar buiten en hij gaat achter die kliko staan. En na 10 minuten...
0: Fap.
1: En na 10 minuten overheen dan gaat hij, staat hij daar opnieuw bij de deur van die dame. En ze trekt boos de deur open. Wat moet je nou weer, zegt ze. Hé, hey, allee, zegt hij, hè. Het is gelukt, maar ik kom alleen maar even afrekenen.
2: God, it's Friday.
0: Lekker zal een landen. Dames en heren.

0: en Harsh.
1: Lekker.
0: Oh man, wat een fantastisch nummer is dit.
1: Ja.
0: Hey, ik heb vroeger veel gitaar gespeeld. En dit vond ik echt geweldig om te spelen. En ik had zo'n versterker thuis. En toen zat ik...
1: Lekker die kerels over de buren.
0: Nou, die belde op een gegeven moment ook aan. Ah. Oh, wat hebben we rustig.
1: Weer zo'n terrormigrant uit Amsterdam-West. Ja, oh nee, precies. Uit de Batuverdorp.
0: Dames en heren, thank God it's Friday. Het is vandaag 7 augustus 2026. Tijd voor de dag.
1: De dag, tweede uur, gewend van ons, de geborenen. Dat was in 1613 Willem Frederik van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland.
0: Wie kent hem niet?
1: Groningen, Drenthe. Ja, 1751 Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van Willem V. 1876 Margaretha Zelle-Matahari. Wat deze uitzending aan gewijd is. Nederlands danseres en spionne.
0: En sloepboer.
1: Ook gaan we naar Cornelis Budding, Nederlands dichter. Van de Blauwbilgordel en de Pluk de Dag, zeg maar. Dat zijn twee gedichten van hem. Dan gaan we naar 1932. Rien Poortvliet.
0: Nederlands schilder
1: en tekenaar. En die is al ons ontvallen, overleden in 1995.
0: Heeft hij, misschien haal ik dingen door elkaar, maar heeft hij ook... Niet bijgedragen aan de Efteling.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Kaboutertjes, hè?
0: Kaboutertjes. Nee, nou, ook die hele...
1: Oh, dat zou kunnen, hoor.
0: Ja, was hij dat niet? Of was dat niemand anders?
1: Ja, nee.
0: Nou weet ik het niet meer. Oké, nou maar.
1: Maar het is wel een goede vraag, inderdaad. Ja. 1942, geboren Jack Gardella. Iedereen vraagt, wie is dat nou? Dat is een Nederlands.
0: Wie is dat nou?
1: Televisieregisseur en tekstschrijver. En ik heb voor hem gewerkt. En dat is een geweldige kerel, was dat Jack Gardella. Oh, wat een geweldig vent was dat. Rookt als een karrebengel. 1952, Kees Kist. Die kennen we nog wel, Nederlands voetballer, Nederlands elftal. En beroemd van het AZ destijds, dat kampioen werd. 1960, Steven Rooks.
0: Ja, Steven Rooks.
1: Hij won ook de prachtige rit in de Tour naar boven. De Alpe d'Huez, Steven Rooks.
0: Nederlandse berg.
1: De Nederlandse
0: berg. Waar we al maar drie keer gewonnen hebben. Dat slaat helemaal
1: Peter Winnen, Steven Rooks en Teunis, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja.
1: 1979, Angela Schijf. Nederlandse acteur, al nu woonachtig in België. En die werkt nog steeds voor de politie. Nou ja, in de film dan. 1991, Robin Freins, Nederlands autocoureur. En als laatste geboren 1992, Wout Weghorst, Nederlands voetballer, ex-Ajax en nu bij Twente aan het spel. Overledene, 1899, Jacob Maris, Nederlands impressionistisch schilder. 1957, Oliver Hardy. Van de Dikke en de Dunne, Amerikaans filmkomiek.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: 2008, Andrea Pininfarina, beroemde autocarrosserieontwerper. 51 jaar mag geworden trouwens. Ja, dat is erg jong.
0: Nou.
1: 2009, Gerard van den Berg. 76 jaar geworden, Nederlands radio- en televisiepresentator. En als laatste, 2014, Christina Deutekom. 82 jaar geworden, Nederlands opera-zangeres. Jazeker. Gaan we naar de muziekjager. Ja, dat is ook een muziekjager, maar goed, die heb ik even tussen gegooid. Muziekjager op 7 augustus deze dag, 1942, B.G. Thomas. Billy Joe Thomas, de zanger uit Amerika, 1958. Bruce Dickinson van Iron Maiden. Die is ook vandaag jarig.
0: Ja,
1: en in 1960, Jack O'Sullivan van Bananarama. En in 1965, Raoul Mello. Mello zeg je. Van de Mavericks. Die is ook jarig. In 1969, Donnie Wahlberg van New Kids on the Block. En in 1974, Dana Dawson. En dat was ook een zangeres uit de USA. Ik weet even niet meer. Nee, die deed zelf, hè? Die deed Dana Dawson. Ik weet even niet meer.
0: Doet veel dingen zelf, ja.
1: Ja, die doet alles zelf.
0: Zelf doen is best lekker.
1: Heerlijk, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. 1974, Mark van der Voren van iOS.
0: Lijkt wel
1: hoor. Oh, die. Ja, nee, was toetsenist bij iOS. Wie kent hem niet, hè? Wie kent hem niet? Mark van der Voren. Maar 1964, Ian Dench van IMF. Gitarist.

0: Een van de belangrijkste soulzangers aller tijden, dames en heren. Ik heb het natuurlijk over Marvin Gaye. Niet alleen dit nummer, I Heard It Through the Grapevine, maar denk bijvoorbeeld ook aan What's Going On, een van de grootste en meest bekende protestsongs die er zijn. Of het schitterende Sexual Healing. Marvin Gaye is in 1984, ja, je verzint het niet,
1: ja, inderdaad,
0: doodgeschoten door zijn eigen vader in een langlopende familieruzie. Notabene met een pistool dat Marvin Gaye als kerstcadeau voor zijn vader heeft gekocht.
1: Ja. Ik weet nog de dag dat het in het nieuws kwam, maar dat weet ik nog heel goed. Weet je dat? Ja, ongelooflijk.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Tot aan 9 uur. En we zijn gek op de mambo, jongen. Maar we zijn vooral gek op anyweetjes en
1: pikante praatjes. Ja. Eindelijk, na jarenlang verzoekjes sturen, hebben wij gelijk gekregen. Want de dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Hoe vind je dat?
0: Ja, ik heb gelezen, maar ik
1: ja, ja.
0: Dat is het moment dat ik weer aan een headbanger sla op mijn bureau.
1: Waar gaat dit om?
0: Fucks nou mee bezig.
1: Dit gebeurt echt na een jarenlang campagne voor onder meer bepaalde groepen als de Dolomina's en Schaamteloos meldt.
0: Schaamteloos?
1: Ja, die heb je ook nog. Ja, Dolomina's en Schaamteloos. Dat meldt de NOS. Wie anders?
0: Maar dan moet je, als je lid bent van zo'n club, moet je dan paars haar en een ring door je neus hebben?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, oké, ja, dat weet ik.
1: En als je bij de... Nou ja, goed, maakt niet uit. Ja, ja, als je het water ligt, als je het water ligt bij de afgelopen week, dan moet je de boten onderspuiten. Nu weet niemand waar het over gaat, maar goed, dat zal wel.
0: Het woord schaamlip mocht niet meer.
1: Nee.
0: Dus hebben zich, weet ik hoe lang, veel mensen hebben zich daarover
1: gesproken. Vulvalippen.
0: En moeten nu de vulvalip eten.
1: Dat vind ik nog veel erger trouwens, maar goed. Ja. De groepen willen een anatomisch correcte term als alternatief voor het woord schaamlippen. Volgens de actievoerders geeft het woord schaamlippen een negatieve lading aan een normaal lichaamsdeel. Het woord is afgeleid van het Latijnse pudenda. Dat wijst naar lichaamsdelen waarvoor iemand zich zou moeten schamen. Schaamlippen verdwijnt overigens niet uit het woordenboek. Vulvalippen komt er als extra benaming bij.
0: Kijk, oh, gezellig.
1: Ja, dat is wel, die kunnen ze wel samen ook staan. Naast elkaar. Ja, zeker wel. Dolomina Esther van der Valk ziet de toevoeging als een zeer belangrijke erkenning. Mensen weten nu dat dit een normaal woord is en daarmee kunnen we het taboe doorbreken. Ook sommige gynaecologen en huisartsen gebruiken de term volgens haar al. Hoofdredacteur Tom Den Boon van de Dikke Van Dalen verwacht dat vulvalippen bij een update van de online versie wordt toegevoegd. En dat gebeurt waarschijnlijk in het najaar van 2026. Waar maken we ons druk om, jongens? Wat is dit voor een ongelooflijk verhaal? Ik vind het geweldig. Maar ik vind het ook weer geweldig. Want als dat niet zo zijn, Wiebe, dan hebben wij geen anyweetjes.
0: Ik zit me net te bedenken.
1: Ja?
0: Zowel mannen als vrouwen hebben een schaambeen.
1: Ja.
0: En nu? Hoe gaan we dat dan noemen?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, bij vrouwelijke kan dat niet, hè? Dat
0: is
1: niet...
0: Nou, natuurlijk kunnen we. We hebben allebei een schaambeen.
1: Ja, maar dat mag niet.
0: Mannen en vrouwen.
1: Nee, maar dat is
0: ja, hoe noem je dat dan?
1: Dat is een vulgair woord.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je geslachtsbenen.
1: Dat is keihard. Een vulvabeen.
0: Ik heb gelul over die woordjes.
1: Nee, een vulvabeen en wij hebben een penisbeen.
0: Een penisbeen?
1: Ja, penisbeen en vulvabeen.
0: Een lusbeen.
1: Een lusbeen.
0: Een lusbeen.
1: Nou, een beetje vulgair, hè, dit. Maar,
0: nou ja, helemaal niet, man.
1: Oude genderdrama van me.
0: Thank God it's Friday, dames en heren, tot de 9 uur. Zometeen het hoogtepunt van de uitzending. Je weet wat het is. Het gedicht van de week van Lawrence. En die is losgegaan. Je hoort het na Queen en David Bowie uit 81. Hier is Under.

0: Epische nummers, dames en heren. And thank God it's Friday. Al zeggen we het zelf. Dit is zo'n ongelooflijk mooi nummer. Under Pressure van Queen en David Bowie. Zo worden ze niet meer gemaakt. Het is 8:30 geweest.
1: Een teder moment. And thank God it's Friday. EQ. Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Iedere week wordt het thema van Thank God It's Friday vastgesteld. En dan sluit Lorne zich op in zijn torenkamer met Oost-Indische inkt. Net zolang tot het gedicht van de week klaar is. Vandaag natuurlijk gaat het over Mata Hari, de vermeende spionnen in de Eerste Wereldoorlog. Het is poëzie, dames en heren. En poëzie is een literaire vorm waarin taal op een creatieve en vaak ritmische manier wordt gebruikt om gevoelens, gedachten, beelden of ideeën uit te drukken. En dat, dames en heren, is Lorne gelukt. Dit gedicht heet De Mol.
2: De nacht zwijgt. Bewaart een geheim. Terwijl muren luisteren. Wandelt deze schim als een mol sluipt. Haar blik is koud als staal. Getapt en getrapt in het gevaar. Een masker van ijs maakt het spoor onklaar. Schaduwen fluisteren, kruipen het geruisloos achterna. Terwijl ze schuifelt als een vos. Naar het vuurpeloton weldra. De wereld is een schaakbord van stil verraad, waar de fluisterende wind haar weg begaat. Gevangen als een rat in een val, in een web van bedrog en list, verdwijnt ze als rook. Werd bij het vroege morgenlicht gekist.

0: Thank God It's Friday, dames en heren. Je hoort het gedicht van de week gevolgd door het schitterende Private Investigations van de Dire Straits. Het gaat natuurlijk over spionnen. In dit geval Mata Hari. Dus daar past dat prima bij. En daarna Talking In Your Sleep van The Romantics. And thank God It's Friday. We hebben nog een dik kwartier te gaan. Maar eerst nog even. En weetjes. En
1: pikantenpraatjes. Ja, ik zou zeker even... Dit is een nieuws. Het is een heel kort stukje. Ik doe dat nu twee achter elkaar. Maar het is een heel kort stukje. Je moet, als mensen dit, als je dit luistert... Ga even naar de website van hbvl.be. Dat is een soort internetkrant in België. En die heeft ook fantastische nieuws altijd. Het heet Het Belang van Limburg. Inderdaad, HBVL. Het Belang van Limburg.
0: Het Belang van Limburg.
1: Precies. Het heet het stukje... Het stukje heet Van zweethutten tot baarmoedertenten.
0: God, nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja. Er is een dag. Dat is één dag.
0: Ja, daar komen al die Karens.
1: Ik weet het niet, maar ik ben er nooit geweest. Maar één dag van het vrouwenfestival aan het kasteel van Duras in Sint-Truiden. Prachtig kasteel, maar daar komen ze dus allemaal samen. Met het zicht op het kasteel en omgeven in het groen is de 5e editie van het vrouwenfestival van start gegaan. Jazeker. Voor het eerst gaat dat door in Limburg, Belgisch Limburg. Wij gingen een dag naar het festival waar vrouwen zingen en dansen in het gras, de aarde eren en als wildvreemden elkaar knuffelen.
0: Nou, nee, echt.
1: Ga even kijken. Je weet niet wat je ziet. Het is werkelijk fantastisch. Ja. Dan. Wat moet je erover zeggen? Je moet het eerst zien.
0: Ja. Wat bezielt die mensen?
1: Ja, ik weet het niet. Maar dat is juist het leuke. Dat soort van collectieve intelligentie, zeg maar, zeg ik altijd.
0: Ja, collectieve waanzin.
1: Collectieve waanzin, misschien nog beter gezegd. Ja, ik weet het niet. Het zijn
0: ook altijd dezelfde mensen.
1: Maar wat haal je daaruit? Ja, het mag van mij. Ik heb geen... Ik veroordeel het niet.
0: Het zijn ook van die mensen die hun punani stomen.
1: Punani stomers.
0: Ja, en die naar aardschalen luisteren en bomen knuffelen.
1: En hoe heet het ook alweer? Die
0: klankschalen.

0: Het is fantastisch. Het is een Belgische site. Het is geweldig. Van zweethutten tot baarmoedertenten. Verder hebben we nog een masturberende en een vrouw die uit verkeer is geplukt.
1: Masturberen.
0: La la la la la la la. Svetlana. Het zijn niet alleen de heren die zichzelf verwennen. Nee, in Ohio plukte de politie recent een vrouw uit verkeer die zichzelf aan het verwennen was terwijl ze naar een pornofilm keek in de auto, volgens mij.
1: Nou, dat mag toch?
0: De politie, ja, tuurlijk. Nou, in Amerika weet ik niet hoor. De politie liet de 36-jarige Colondra Hamilton, stoppen omdat ze rondreed met een illegaal getinte autoruiten. Ah, al snel werd het duidelijk waarom. De vrouw haar broek was opengeritst en tussen haar benen stak een Phoebe. Ja. Daarbij was ze naar een pornofilm aan het kijken op haar laptop die door de behulpzame vriendin op de passagierszetel werd vastgehouden. Colondra kreeg een boete voor roekeloos rijgedrag en het rondrijden met een illegaal getinte ruiten. Politieagent Ross Gilbert zei een... Ja, het is een uitzonderlijk tafereel. Daar kom je uiteraard niet elke dag tegen. Maar goed, mevrouw Colondra Hamilton zal zich toch voor de rechter moeten verantwoorden. Ja, je hebt mafkezen in de wereld. Ik denk, we gaan gewoon naar huis. En haal je punani op en doe wat je zin in hebt. Maar, het gebeurt, hè. Agenten maken dingen mee. Nou, dat wil jij niet weten. Nou, dat wil je wel weten, maar het is echt zo, hoor.
1: Ja, maar tegelijkertijd denk ik van, ja, als je op de bijrijdersstoel zit en je bent jezelf aan het bevredigen, wat maakt het uit?
0: Niet als je rijdt.
1: Oh, als je rijdt is zo'n dingetje.
0: Maar ze zagen dat die ruiten te zwaar getint waren. Dat mag niet, hè.
1: Nee, ruiten moeten licht getint zijn. Licht is altijd zo. Toch?
0: Ja. Ik ga verder niet op. Aan de halen jeuk aan.
1: Het
0: Beatles song.
1: Het wordt schitterend weer bij de komende dagen. Is een Beatles.

0: zijn weinig nummers in de popmuziek, dames en heren, waar ik minder vrolijk van word dan deze Here Comes the Sun van de Beatles uit 1967. Wat een geweldig nummer is.
1: Ik krijg altijd

0: kippenvel van de
1: neus. Ja, geschreven door George Harrison. Echt fantastisch. Dames en heren.
0: Het klopt ook gewoon. Het klopt er gewoon. Gewoon
1: ja. En alles aan dit nummer is goed. Echt en fantastisch.
0: Ja.
1: Dames en heren, we lopen op onze laatste benen.
0: Het zit er bijna op,
1: Wiebe. Thank God it's Friday.
0: Ja, we hebben nog een klein dingetje wat ik jou even wilde voorleggen.
1: Oh.
0: Heb je dat van de week gelezen over in de Tour de Femme, Tour de France, voor de dames, die vreesden voor borstenbedrog? Ik vond het wel een dingetje.
1: Ja, lul is dat.
0: Ja, ongelooflijk. Bij de website Wielerflits waren ze als eerste, die volg ik ook, die website, maar toen kwam maandag als eerste, kwamen ze als maandags op eerste meer naar buiten. Meerdere vrouwenteams zouden zich zorgen maken dat sommige renners extra vulling in hun BH's zouden steken tijdens tijdritten. Ja, een grotere boezem zou hen een belangrijk aerodynamisch voordeel opleveren. En vervolgens is dat in het nieuws gekomen en iedereen nam het over.
1: Ja, het
0: en wie controleert? Wie controleert de borsten van die meiden?
1: Ja, een meneer.
0: Een meneer. Sorry. Ja. Maar, nee, maar als je dat niet begrijpt, of het waar is, ja, dat weet ik niet. Het schijnt 0,78 seconden per kilometer tijdwinst op te leveren. 0,78 seconden is toch over 40 kilometer een seconde of wat. Maar goed.
1: Ik vond het een bizar verhaal.
0: Ik heel bizar vond het. Ja.
1: Dames en heren, deze Thank God It's Friday zit erop. Lars, dankjewel.
0: Ja, zeker. Dank je. Volgende week zijn we er weer.
1: Dan wensen jullie een fantastisch weekend.
0: De rozen. Iedereen, tot volgende week.
1: We laten jullie alleen met deze van de Cranberries. Over de Eerste Wereldoorlog. Hier is Zombie.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mens-en-relatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mens-en-relatie.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

makes trouble seem so small. She can turn the hardship into

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakten de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
6: I'm a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.